0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, dear. How are you?

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500 of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het Parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau legt uit.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Zeg Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
9: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
10: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
9: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
9: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseer met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het Parket van Limburg.
9: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
8: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau legt uit.
10: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
8: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
13: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
14: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
13: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
14: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
13: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Dag Robert, storen we niet?
18: Nee, kom binnen.
17: Onze kleine is er ook bij.
18: Hallo.
17: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
18: Allee man, dat past toch nog?
17: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
18: 1924 euro.
19: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom.
18: Geniet er maar van, jongen.
20: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha. Minerva.
24: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

aan iedereen een hele goede morgen. Het is 7 minuten over 8 uur op deze zaterdagochtend. We zijn er weer met Goedemorgen Antwerpen tot 10 uur op deze zonnige ochtend.

Gelukkig zijn de nachten nog niet te warm. Hè. Het is heerlijk fris nu buiten. Maar dat gaat niet blijven duren. Hè. Nee. Goed, we gaan voor een beetje zonnige muziek zorgen. Hè. En de koffie die staat ook klaar. Wat dacht je ervan?

0: My Sunshine, gebracht door de Kermisband. Niet de kermis, maar de kermes. En ja, we begonnen hè? Ja, met Imo Vrini, hè? AT Corsica. Daar kunnen jullie iets aan doen. Hè? In augustus is er weer de top 1000 hier bij Radio Minerva. En ik zou zeggen, stemmen op Imo Vrini. Ja, ja, ja. Laat hem gaan, laat hem gaan.
1: Just one love,

Dat is er ook weer eentje dat er altijd in gaat. Hè? James Floyd en Je t'aime, Sherry. En Freddie Scott zat daarvoor hè, met Just One Love.

0: Misschien ben ik helemaal alleen, maar dat vind ik ook niet erg hoor. Maar ik vind dit een heerlijk nummer van de Opera Babes en Bart Carol. We hadden onze eerste Nederlandstalige, een tip van een luisteraarster, om eens te kijken of er iets van Frank Valentino in onze database zat. En we hebben thuis wat gevonden. Hè. Kom toch terug bij mij, dat heb je dan ook gekregen.
1: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zondag is het weer zover. Dan is het zingen met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
7: wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
6: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
8: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

0: Bij mij klonk haar naam niet heel bekend in de oren, maar pet je af, hè? Jane McDonald met My Heart Will Go On. En dan een van mijn all-time favorites, Roy Orbison met Lana. Het is bijna 8 minuten over 8:30. Bent u aan het ontbijten? Geniet ervan.
1: Goedemorgen, Mark. Al wakker?

Linda de Souza met Medley de Fado en Lucille Starr met haar versie van Wooden Heart. Dat heb je ondertussen gekregen, maar dat komt nog. Eerst dit, op zaterdag 23 mei, vandaag, van 10 tot 17 uur, is er weer een boekenmarkt in de Beulenbak. En dat is op de Sint-Nicolaasplaats 10 in Antwerpen. U vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. U vindt er tevens ook klein antiek en brokante, u aangeboden door enthousiaste standhouders. Op zondag is er een speciale editie met strips en op maandag vindt u er ook cd's, platen en zo verder. Voor elke bezoeker is er trouwens ook een gratis boek.

Palma de Mallorca, dat is het hier ook een heel klein beetje. En met Mark Dex. En we hadden ook nog Ken Griffin met de Koekoekswals. 8 minuten voor 9 uur geworden. Dit is de laatste voor het tijd zijn. La Passione van Shirley Bassey. Ik zie je graag terug aan de andere kant van 9 uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
3: De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat melden staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
4: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
3: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
5: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
3: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler, ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
6: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
7: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak er rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
13: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
12: Robert? De expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Minerva.
15: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.

0: La Mucarra, dat was een nummer van de Mavericks. Meteen het begin van deel 2 in dit programma Goedemorgen Antwerpen. Het is 9 minuten over 9 en ik ben blij dat jullie nog steeds aan de radio hangen. Hè?
1: Goedemorgen. Goedemorgen, met Mark Maxi. Goedemorgen.

0: zo bekijk ik het ook een beetje. Hè. Ik ben wie ik ben. Ik ben wie ik ben. En het is te nemen of te laten. Hè. Vicky Leandros en Connie Francis met Don't Break the Heart That Loves You. Dat is misschien ook een tip om mee te nemen. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de noemer Een Muzikale Avond aan het Water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Zoals het water stroomt, zo beweegt ook de muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur. En dit in zaal Ons Nest. En dat vind je op de Jacob de Rorestraat 4 in Edegem. De inkom bedraagt €12,50. Meer informatie kan je krijgen via de website www.denachtegaal.info.
1: Het is na 9 uur en je bent nog niet wakker.

Dave draaiden we met Duco T. de Schisman en Louis Neefs met Zomerzon en Zee. En dan zie ik zo voor mij die files richting de kust die waarschijnlijk al volop bezig zijn. Ja.

El Martino en O Marie, gevolgd door Wanda Jackson en Santo Domingo. Misschien ook nog even al meegeven dat er volgende week vrijdag geen plaatsbuffet is. Ik ga een week onderduiken richting de schaduw. Maar we zijn er zeker terug zaterdagochtend voor Goedemorgen Antwerpen. Dus dat is voor volgende week. Dan weet je dat. Ja. Oké, een beetje relaxen.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva triple and support the radio.
7: Zondag is het weer zover. Dan is Sinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaar op zijn preek. Deze keer met als titel:
8: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
7: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
9: Mark Maxi, met steeds weer de mooiste muziek.

0: Onmiskenbaar het geluid van Jerryville, Eternally. En voor de reclame hadden we wat mij betreft een ultieme zomerplaat. Althans, dat gevoel wekt die bij mij toch wel op. OMI met Cheerleader.
1: Zaterdagochtend met Mark Maxi.

0: Night.
1: Ja hoor, Perfect Paris Night. Ik weet niet hoe het er helemaal uitziet. Ik heb er geen ervaring mee. Maar Gene Barry, blijkbaar wel. De Beatles daarvoor met Can't Buy Me Love. Yep, yep.

0: Ze hadden toch wel een radiohit, hè? Deze jongens van Bloem uit Nederland. Ik denk dat het ook maar bij één succesje is gebleven. Hè? Even aan mijn moeder vragen of dat ze nog eventueel een tweede plaatje mogen maken. Hè? Johnny Ray was er ook nog bij met Yes Tonight, Josephine. Het is bijna 13:10.
1: Minerva. Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee

Walk Away van Matt Monro en Zambezi van The Shadows. Dat waren er alweer twee en ik denk dat we er bijna moeten mee stoppen. Het is bijna 7 minuten voor 10 uur. Ik heb Jim Reeves nog uitgekozen om dan toch maar af te sluiten, hè, met het nummer Almost. Ik wens jullie een heel fijn, in dit geval lang weekend. En ik ben er dus volgende week zaterdagochtend terug voor Goedemorgen Antwerpen. Tot dan!

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren, een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar en drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
7: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
6: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. Veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Ik ben een historisch feit.
10: Dat is heel goed.
9: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info aan nelissen.com.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Aha, Minerva.
16: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was het orkest van Stan Reynolds met Chattanooga Choo Choo. Goedemorgen allemaal. Ja, ik houd u gezelschap tot 12 uur. Met hopelijk heel veel muziek hier bij Radio Minerva. En onze eerste vocalist, dat is Andy Williams. Ook een kroener om u tegen te zeggen. Hier komt hij met Gentle on My Mind.

was Julius La Rosa met Milano. Ik heb uiteraard ook aan de dames gedacht in dit programma, want hier is alvast Gail Storm met Making Believe.

Volgens Barry Manilow en Deborah Bird is het heel gevaarlijk om onder een appelboom te zitten. Tenminste, dat beweren zij toch. Don't sit under the apple tree.

Toen ik in 1995 hier bij Radio Minerva begon programma's te maken, was Des O'Connor een heel graag gehoorde gast en lag toen heel goed bij de vrouwelijke luisteraars. Dat is nu misschien een beetje geminderd, maar vandaag is hij zeker van de partij met You Were Meant For Me.

Dat was Alma Kogan met Bluebell. Ik heb hier nog iemand meegebracht die met weemoed terugkijkt naar de tijd van toen. Was het vroeger beter? Wel, ik laat het altijd in het midden. Wie weet. Hier is Bing Crosby met Those Were The Days.

0: Vroeger was een dorp nog echt een dorp. Toen kende iedereen nog iedereen. En als er iets gebeurde in dat dorp, dan werd dat uitvoerig besproken door de inwoners. It's the talk of the town. En dat had Brenda Lee destijds heel goed gezien.
1: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was een liefdesmelodie bij uitstek, want de titel ligt er alvast niet om. The Melody of Love van die Academy Award Orchestra. En dit is op en top Nederlandstalig, want hier is Ben Kramer, wie jou voor het venster ziet.

Dat was Jimmy Dean met All By Myself. En dan is er ook nog Gordon McRae, ja, met C'est Magnifique.

Ik heb hier bij Minerva heel veel artiesten leren kennen. Niet persoonlijk, maar wel muzikaal. En dat geldt ook voor deze Leni Kazan met Blue Skies. De mensen die er nu aankomen vormden niet alleen een muzikaal duo, want ze zijn ook nog gehuwd geweest met elkaar. En dan heb ik het over Louis Prima en Kili Smit. Hier zijn zij met De Lip.

Dat was Edie Cormier met Singing in the Rain. Wie er ook nog bij kan in het eerste gedeelte is PJ Proby met You Owe Me Some Tears.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh man, het dikke is te leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
8: Zeg maar één.
9: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdruis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
9: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
9: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
9: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
11: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10-15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
13: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
12: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies spelen mee. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. En basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook daar haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing, schrijft van Loo op Instagram. Ze bedankt de club ook voor alle kansen. Veel zon en warm, maximaal rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Hey, dag Kim. Zeg,
16: verrozen door een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
17: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
17: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
17: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
18: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
19: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
20: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
18: Ze slotten een beest in bed. Maar juist. Hè.
19: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
21: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
22: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
23: zeg?
22: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
23: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
22: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
23: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
22: 0485 54 87 85.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.
27: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was Al Hurt met Al Dila. Ja, ook in het tweede gedeelte heb ik nog heel wat platen voor u in petto. Zoals muziek van Paul Anka met It's Only Make Believe. People see

Dat was Ella Fitzgerald met I Won't Dance, monsieur. Ja, ze moeten dat aan mij ook niet vragen, want ik ben ook geen danstype. Ik laat dat liever aan mij voorbij gaan.

Hij sluit zijn ogen voor iedereen behalve voor de dame die hij lief heeft. I'll close my eyes. Dat was Arthur Prysock. En van dames gesproken, want hier zijn de Lana Sisters met London, My Hometown.

Ik denk dat die man nog heel veel moet leren. Overdag gaat het nog, maar 's nachts, dat is een ander paar mouwen. Dat was Frankie Avalon met Teach Me Tonight.

0: U hoorde Jane MacDonald met The 12th of Never. Wij zijn toe aan een crooner van de jonge generatie. En dan heb ik het over Michael Bublé. Hier komt hij met The Very Thought of You.
1: The very thought of you and I.

Dat was het orkest van Hugo Winterhalter met Anna. En de volgende opname in het rijtje, die komt recht uit Hartje Antwerpen. Want hier zijn de Strangers met Als ik op vakantie ga.

0: Oh no, don't stop now. Let's continue cutting this carpet.
1: Dat waren Ray Gelato en de Giants met On Medley onder de naam Swing It. We zijn toe aan Anne Shelton en die heeft een Duitsstalige titel gekozen voor haar plaat, maar ze gaat het wel in het Engels doen. Nine Line Fraulein.

Dat was het koor en orkest van Ray Conniff. En die mensen hebben destijds heel wat covers gemaakt. En dat deden zij ook van deze bekende melodie, Oh Lonesome Me.

Dat was June Valley met Por Favor, een dame die nooit bekend is geworden hier in België. En dat geldt ook voor deze man, want hier is Sydney Devine met Rosemary. MUZIEK

Dat was voor mij ook een onbekende artiest, deze Sydney Devine. Maar dat geldt niet voor deze meneer, want die kent blijkbaar iedereen. Luister zelf maar.

Dat was Tom Jones met Isidora. Zo, dit programma zit er blijkbaar weer helemaal op. Ik moet u weer al bedanken voor het luisteren. Ik wens u nog een fijne dag en tot de volgende keer. En we gaan afscheid nemen met Tony Bennett en Everybody's Talking.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
8: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
7: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10-15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CB.
9: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
7: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
10: Zijn mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
7: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
11: En deze medaillonneken, hè? dat hij onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middag.
15: Aha. Minerva.
16: जब भी मैं एंटवर्प में होता हूँ, मैं विल्फ्रेड और कैफे मिनर्वा सुनता हूँ।

0: mouse.
1: If you build a better mousetrap van Peggy Lee en Benny Goodman was dat uit 1942. Goedemiddag allemaal, fijn dat u er weer bij bent op zaterdagmiddag. 2 uur lang Café Minerva, het jongerenprogramma van Radio Minerva. En uw wekelijkse afspraak met de geschiedenis. Ook vandaag gaan we weer eens kijken wat er allemaal in de muziek gebeurd is op 23 mei door de jaren heen. Het wordt vandaag 30 graden, heb ik me laten vertellen. Dat is al heel goed te voelen op het terras hier van het Minerva Café. En ik blijf Frank Boekhoff dankbaar dat hij ooit de beslissing heeft genomen om airco's hier in de studio te placeren. Het is hier een aangename 22 graden. Maar laat u dat vooral niet tegenhouden. Kom naar het Sint-Anneke, naar het programma dan natuurlijk. En voor de rest, geniet van de muziek.
2: Tattoo op de radio.

0: Dan moeten we met dit weer zeker niet meer spelen. Dynamite en Brenda Lee. Het is zaterdagmiddag en dan weet u, dan hebben we onze afspraak met Lieve. Dag Lieve, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Prachtig weer hier op Minerva. Tijd om het terrasje te doen, zou
0: zeker
1: ik zeggen.
0: Zeker en vast. Ik heb er net in het zonnetje gezeten en dat was zeer aangenaam.
1: Ja. Ik kom iets spectaculair meebrengen.
0: Vertel.
1: Toen dat ik dat las, dan dacht ik, oh, spijtig dat ik er niet ben, want dat zou ik nu wel willen zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een drone art show. Ja. Je weet, die drones, dat zijn die rondvliegende dingen die je van op de grond kunt besturen. Mm-hmm. Wel, er is een show van gemaakt en die zal plaatsvinden in het Bosuilstadion. En dat zijn niet minder dan 1200 verlichte drones. Dus dat is een soort space chase, dus een jacht in de ruimte.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben ze dan figuurtjes van gemaakt.
0: Klopt.
1: Volg Freddy, de vriendelijke alien, of Dewey, een nieuwsgierige dromer, in een magisch openluchtverhaal dat dan tot leven komt dankzij muziek, uiteraard, en een perfect uitgevoerde drone-choreografie.
0: Ja, ik heb het nooit in echt gezien, maar je moet maar eens zoeken op YouTube, vind je filmpjes terug van een auditie van zo'n groep die dat deed, bij, ik dacht, Britain's Got Talent.
1: Ah ja.
0: Die zijn dan naar buiten gegaan met heel die ploeg om dat te bekijken. Dat was indrukwekkend wat dat
1: maar
0: die ermee
1: doen. Maar ik vind het, weet je wat ik vooral fijn vind, hè, Wilfried? Dat is dat ze nu die drones gebruiken voor een show te doen en voor een spektakel te maken, in plaats van oorlog mee te voeren en bommen mee te droppen. Hè?
0: Ja.
1: Bol, dus de drone art show gaat door in het Bosuilstadion op 5 en 6 juni. Dat begint laat, want het moet donker zijn. Het begint om 10:30, 22:30. En de deuren gaan 2 uur voor de start open. En dan, ja, kijk, het mag dan al warm zijn. Trek dan toch maar iets warm aan, want dan koelt dan toch wel af.
0: Ja.
1: De prijzen vind ik eigenlijk best duur. Ze variëren tussen de €34,90 en de €54,90.
0: Ja.
1: Uiteraard is er ook weer een website. Dat is www.feverup.com. Fever van koorts. Feverup.com. Voilà, ik zou zeggen, degene die zijn nieuw spektakel willen zien.
0: Het lijkt me inderdaad wel boeiend.
1: Spectaculair,
0: En dan is het die centen waard, hè.

0: cabaretieren Kiki Schippers en Drone. Ja, lieve, wat heb je nog voor ons?
1: Wel, ik wil het hebben over Minerva.
0: Oké. Okay.
1: Over alle soorten Minerva's. De Minerva die ik van de week, waar ik weer voor stond, is de Minerva als je van de suikeruil komt. Ja. Je loopt het Steenplein op, je gaat dan zo de helling naar boven om naar links, naar richting Zuid te wandelen.
0: Ja, precies, een soort soldaat.
1: Daar in die hoek staat heel majestueus, levensgroot, of hij groter dan een mens eigenlijk, een heel mooi standbeeld. En dat is een standbeeld van de godin Minerva. En zij kijkt dan zo met haar wapenhelm en een wapenschild heeft ze bij, kijkt ze dan over de Schelde. En zij is de beschermvrouw eigenlijk. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Nu, het is dus niet alleen een Griekse godin, maar ook een Romeinse godin. Want op dat Capitool werd ze vereerd samen met de goden Jupiter en Juno. En ze is ook de beschermvrouw van de stad Rome, dus dat is niet mis, hè.
0: Ja.
1: En er is in de jaren 50 een biennale geweest in het Middelijm en er kwam een Italiaanse beeldhouwer, die had dat bij voor die openluchttentoonstelling in het Middelijm. En de stad heeft dat aangekocht in 58 en die kochten dat beeld omdat ze toen meer beelden in de stad wouden. Beeld in de stad, heette die actie. En helemaal beneden aan de voet van dat beeld staat daar ook een bemerking, automerk Minerva. Die hebben aan dat beeld van de krijgsgodin Minerva ook zo'n gedenkplaatje gekregen. Daaraan vast, want dat was toch de tegenvoeter van Rolls-Royce en Bentley. Hè. Dat was toch tot en met
0: het merk. Het was Antwerps, hè. Het was
1: Mortsels. Ja, echt Antwerps eigenlijk. Hè. En dan is het ook zo dat merk is gewoon helemaal naar de haaien gegaan door de beurscrash. Want ze groeiden zo hard, ze hadden zoveel bestellingen, dat ze dat niet konden prefinancieren. En dan hebben ze daar een Amerikaanse, New Yorkse grote makelaar bij gehaald.
0: Een Trump.
1: Zo'n Trump. En dat is dan niet...
0: Geen goed plan.
1: Er staat op dat beeld, zou er ook best een verwijzing mogen staan naar de derde grote Minerva. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn wij, hè? Radio Minerva. Hè? Alhoewel, dat is misschien voor de goden en het bedrijf dat er niet meer is... Wij zijn er nog wel, hè.
0: Mm-hmm.
1: En hoe? Al zoveel jaren de radiozender van alle senioren van het Antwerps. Ik zet regelmatig andere posten op. En af en toe dan denk ik, oh, vlug terug naar Minerva's. Hè.
0: En nu we het toch over Minerva hebben, lieve, wil ik afronden mijn mensen nog eens richting onze website te duwen.
1: Ah, ja.
0: Want in augustus is het weer top 1000, hè.
1: Ah, ja.
0: Mensen kunnen stemmen voor die top 1000. Dat is echt de keuze van de luisteraar.
1: Ah, ja.
0: Ze kunnen een top 3'tje doorgeven. En dan tellen wij dat allemaal samen. En zo maken we die top 1000.
1: Ah, dat ga ik ook nog eens doen. En een laatste weetje. Ik reed vorige week naar Zelzaten. En tot in Zelzaten ontving ik Radio Minerva.
0: Oké, roep dat niet eruit. Want dat mag eigenlijk niet. Maar het is leuk.
1: De wind zat goed.
0: Ja, waarschijnlijk. Dit is de nummer 1 van vorig jaar in die top 1000. Lieve, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Zondag is het weer zover. Dan is het zing ze met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manost weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
1: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
0: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed tijd, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of wel een vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.

Begin de begin van de bekende orkestleider en klarinetspeler Artie Shaw. Hij is geboren op 23 mei 1910. Uiteindelijk is hij 94 geworden, overleed in 2004. Begin the Begin. Op 23 mei 1987 komen de originele Doobie Brothers terug samen voor een liefdadigheidsconcert voor Vietnam-veteranen. Het optreden in de Hollywood Bowl bevalt de Doobies zo goed dat ze er een hele reunietournee aan vastkoppelen.

Geen drones, maar ballonnen bij Engelbert Humperdinck in 1967 met Up, Up and Away. Op 23 mei 1974 lanceert George Harrison zijn eigen platenlabel Dark Horse Records. En daarop vind je in 1976 deze True Love.

zo hoor je het ook nog eens van een ander, meer bepaald van George Harrison, True Love. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem, die geven een concert onder de noemer Een Muzikale Avond aan het Water. Je wordt meegevoerd op de golven van muziek. Want zoals het water stroomt, zo beweegt ook de muziek. Soms rustig, soms kabbelend, soms wild en meeslepend. Het concert gaat door op zaterdag 30 mei om 20 uur in Zaal Ons Nest. En die vind je aan de Jacob de Rorestraat nummer 4 in Edegem. Inkomen bedraagt €12,50. Als je er nog meer wil over weten, dan kan je op het internet surfen naar hun website www.denachtegaal, allemaal aan elkaar, .info. I'll take the legs from some old

0: I'm a dummy than I get from you.
1: The Dummy Song en Louis Armstrong. En zeg je Louis Armstrong, dan denk je Ella Fitzgerald. En daarom neem ik u nu even mee terug naar 23 mei 1964. Want dan komt Ella Fitzgerald met een cover van het Beatles nummer Can't Buy Me Love binnen in de Engelse hitparade. Ze is de eerste buitenlandse artieste die met een Beatles song een hit heeft in het Verenigd Koninkrijk.
2: Hey!

Ella Fitzgerald en Can't Buy Me Love. En we blijven nog even in Groot-Brittannië. Want op 23 mei 1992 laten de advocaten van de overleden Freddie Mercury weten dat hij het grootste deel van zijn fortuin, en dat zo'n 15,6 miljoen euro, nalaat aan zijn goede vriendin Mary Austin.

hoort het hier bij Radio Minerva wel vaker in de uitvoering van Dinah Washington. Teach Me Tonight, dit keer in de versie van Nat King Cole. Op 23 mei 1960 komt Cathy's Clown van de Everly Brothers op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het zal er 5 weken blijven staan. In Engeland stond het nummer al sinds 11 mei op de hoogste plaats. Cathy's Clown is dan ook de eerste song ooit die op de 2 continenten tegelijk de eerste plaats bezet. Don't.

De Everly Brothers en Cathy's Clown brachten ons naar bijna 1 uur. U weet het, dan moeten we er eventjes tussenuit voor reclame in Gesproken Dagblad. Maar daarna ben ik er graag weer terug om nog verder een kijkje te nemen in de muziekgeschiedenis van 23 mei. Blijf van uw toestel, blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Na het gesproken dagblad steken we een nieuw vat schuimende muziek.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Ik al deze leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
8: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
8: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
8: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
0: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee, door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
11: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
0: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt Van Loo.
12: De mensen hadden ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
0: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.
2: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
19: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
18: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
19: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
18: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
19: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
18: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Dit is Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis.

0: until I smile at you.
1: Dat het een oud plaatje is, dat had u wellicht al begrepen. Het was Frank Sinatra samen met Tommy Dorsey en I'll Never Smile Again. Ze namen het nummer op 23 mei 1940. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
2: Tato, zit jij nu nog op de radio?
1: Ja, en ik moet nog zoveel vertellen. Ik zou ook liever op terras zitten. Maar bijvoorbeeld, Rosemary Clooney, die is geboren op 23 mei in 1948. 28. Ze overleed in 2002.

0: Brown Eyed Handsome Man uit 1959 van Buddy Holly. En nu heb ik even uw aandacht nodig, want ik kreeg hier vanmorgen een telefoontje bij Radio Minerva van Jeff. En ik heb hem gewoon teruggebeld. Jeff, vertel, wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd? Ja, dus gisteren om 3:00 in de namiddag aan het terrasje aan het Villegaspark. Ons Billy, 6-jarig hondje,
0: ja?
1: Australische herder, schrok heel hard van een auto die iets te snel optrok. En is uit haar harnassen geworsteld en beginnen lopen. En sindsdien...
0: niet meer gezien.
1: Sindsdien is ze zoek, ja. Ja,
0: ja, want die luisteren normaal toch redelijk goed, dacht ik, hè, die Australische bonders.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat is het. Ze is een heel angstig hondje, heeft ook een... traumatisch verleden bij een fokker, dus van luide geluiden kan ze plots ineens een paniek schieten en dan luistert ze naar niks of niemand meer. Dan is het gewoon lopen en ja.
0: En is ze de buurt gisteren? Kent ze de buurt daar waar je was?
1: Niet heel goed, want wij wonen in Brussel.
0: Oei.
1: En wij waren op bezoek bij vrienden in Antwerpen.
0: Ja.
1: Die is er al 3 keer geweest. We hebben hier al wel in de geburen een beetje gewandeld.
0: Ja, ja,
1: maar het is niet dat ze de weg naar huis kent. Want,
0: nee.
1: Ja, dus de kans is groot dat ze in een park zit. Ze is gisteren om 3:30 nog in op de Wolvenberg in het park hier gezien. Daarna niet meer. We hebben heel veel Facebookgroepen gecontacteerd, Lost Dogs, de politie. Het is wel ongelooflijk om te zien hoe sterk de community hier in Antwerpen is. De gemeenschap hangt goed aan elkaar. Iedereen weet er ondertussen al van. Ik denk dat Billy ondertussen het meest bekende hondje in Berchem en Oostenrijk is. Maar het is echt drama.
0: Ik hoop dat jullie haar terug kunnen vinden. Het is een Australische Border Collie. Kleur?
1: Het lijkt inderdaad op een Border Collie. Het is een Australische herder en de kleur is lichtbruin met wit. Middelgroot formaat. En ze had ook een witblauw sjaaltje aan.
0: Dat zal ze wellicht nog aan. Dat heeft ze niet afgeworpen dan.
1: Nee, dat gaat ze nog aan hebben, normaal gezien. Nog iets heel herkenbaar is dat ze 1 lichtblauw oog heeft en 1 bruin oog.
0: Echt?
1: Dat is iets, dat is vaak bij Australische herders. Dat is iets... iets genetisch dat dat...
0: Oké. Okay. Weet je wie dat ook had? Weet je wie dat ook had, Jeff?
1: Ja, David Bowie.
0: David Bowie.
1: Zeker.
0: Ja. Die had dat ook.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat moeten de mensen doen als ze Billy tegenkomen?
1: De politie is gesigned. Dus je kan naar de blauwe lijn bellen. Hè?
0: Ja,
1: dat is het meldpunt voor verloren honden in Antwerpen. Ze is ook gechipt, dus vanaf dat zij het weten, dan
0: weten jullie het
1: kunnen ze mij ook contacteren. Dus eigenlijk gewoon politie bellen of naar een dierenarts brengen, moest het lukken om haar te vatten, maar ze is heel schuchter, dus
0: ze haar laten
1: heeft weinig zin.
0: Zou ze haar laten verleiden met een koekje of zo?
1: Moeilijk, maar misschien ondertussen wel, want
0: ze zal
1: wel honger en dorst hebben.
0: Jeff,
1: als je ze ziet, sowieso melden. Dat is de boodschap, ja.
0: Ik hoop dat het echt goed afloopt voor jullie. En dat jullie
1: ik ook, want we zijn door een nachtmerrie aan het gaan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je goed nieuws hebt, laat het ons zeker weten.
1: Ja, dat zal ik doen. Dank u wel.
0: Bedankt dat je even kon bellen, hè.
1: Ja, dank u wel dat ik kon. Merci.
0: Dag.

Ik en mijn broer en Giuseppe en Dirk van Esbroek hoorde je. En die Dirk van Esbroek die is overleden op 23 mei 2007. Negen jaar geleden dus. Hij is dan, was 60 jaar. En je hoorde misschien op de achtergrond ook nog Wannes van de Velde. Op 23 mei 2008 moet Shirley Bassey met spoed worden geopereerd na hevige buikpijnen. En hierdoor moet ze haar geplande deelname aan het 90ste verjaardagsconcert voor Nelson Mandela afzeggen.

Stas en haar versie van Les Champs-Élysées. Ik geloof dat hij momenteel zelfs aan toeren is. En als ik me niet vergis ook België gaat aandoen. Maar op 23 mei 2007 krijgt Paul Simon de eerste Gershwin Award van de Library of Congress. Omdat hij volgens hen een artiest is wiens levenslange bijdrage een voorbeeld zijn voor de standaard van uitmuntendheid. Die wordt geassocieerd met de Gershwins.

0: droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!

The Shadows en Atlantis op zaterdag 23 mei. Vandaag kan je nog tot 17 uur terecht op de Sint-Nicolaasplaats nummer 10 in Antwerpen. Want dan is er daar de boekenmarkt in de Beulenbak. Je vindt er nieuwe en minder nieuwe boeken voor lezers en verzamelaars. Maar je kan er ook klein antiek en brokante op de kop tikken, aangeboden door enthousiaste standhouders. Zondagmorgen is er een speciale editie met strips. En maandag kan je er ook nog cd's, platen enzovoort gaan vinden. Voor elke bezoeker is er ook een gratis boek trouwens.

Frankie Lane uit 1955 en Strange Lady in Town. Op 23 mei 1963 tekenen Paul Revere en de Raiders hun eerste grote platencontract bij Columbia Records. Een echte kick

Elvis Presley, er wordt gezegd dat hij nog meer geld verdiende na zijn dood dan toen hij nog leefde. Just Teller Jim said hello. Maar hij is niet de enige, want op 23 mei 2012, een week na het overlijden van Donna Summer, is de verkoop van haar platen met 3000% toegenomen. Ja, ja, de ene zijn dood is dus ook hier weer de andere zijn brood. Hier is haar eerste singeltje dat ik er ooit van gekocht heb, The Hostage.

Donna Summer in 1974 voor ze doorbrak in het grote disco-universum met The Hostage. Vandaag is Guido Belcanto jarig. Hij wordt vandaag 73. Daar drinken we een slokje toverdrank op.

Philippe Hepora voor Guido Belcanto. 73 wordt hij vandaag. Als General Johnson van de Chairman of the Board nog geleefd zou hebben vandaag, werd hij vandaag 85. Maar het heeft niet mogen zijn. In 2010 werd hij voor altijd 9.

Chairman of the Board and Give Me Just a Little More Time. Die tijd wil ik graag nog even gebruiken om Marijke uit Beverwaas, Hervé uit Sterrebeek, Diana uit Nijlen, Walter uit Deurne, Frank uit Merks en Frank uit Deurne, Vivian uit Mortsel, Walter uit Geel, Annie uit Stabroek en Eddie uit Borgerhout een gelukkige verjaardag toe te wensen, want die zijn allemaal jarig vandaag. Annie en ik geven de fakkel met graag te door aan Monique en Frankie voor de komende twee uurtjes. Veel plezier nog met Radio Minerva en met het zonnige Pinksterweekend. En dan maken we afspraak volgende week zaterdag, als u dat goed vindt. Tot dan!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningsinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het decolleté is te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Wouter Bruins.
12: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
11: In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. Op Hawaï heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had een kracht van 6.0. Dat meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
18: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
17: En wat kost deze schatting?
18: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
19: Ik ben een historisch feit.
20: Dat is heel goed.
19: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
21: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
22: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
19: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
21: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
23: Ah, wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.

zaterdagmiddag het moment om even stil te staan, te genieten en je mee te laten voeren. Middagmatinee met Frankie. Een heerlijke mix van evergreens, crooners en muzikale parels die je hart verwarmen. Laat je zaterdag glanzen met de klanken van toen en de charme van nu. Zaterdagmiddag, middagmatinee met Frankie.

Een zeer goede namiddag daar aan de andere kant van de radio. Jawel. Middag matinee met Frankie en Monique live van op het Sint-Tanneke. En je kan ons bereiken op de 03-219-1727. En we bedanken natuurlijk eerst onze collega van 12 tot 2 met het jongerenprogramma Café Minerva, de Wilfried en natuurlijk ons Annie die de telefoon heeft bediend. Zalig weertje, mensen lief. Oh, het was zalig hier op ons terras van de Minerva Café. Jawel, wel. En iedereen lacht terug. Ja, toch leuker tegenover die regen. En ook iemand die lacht. Ik lach als de zon schijnt. Hier is zij, Frans Bauer.

0: Frans Bauer, jawel, jawel. Een kleine mededeling. Gisterenmiddag omgeving Bergen station is er een hond verloren gelopen. Hij noemt Billy. Hij is wel heel schuchter. Een Australische border collie. Zowat bruinig wit met vlekken. Hij heeft één blauw oog en één bruin oog. Als je hem ziet, bel de blauwe lijn, mensenlief. Want ik kan het voorstellen, als je iemand kwijt bent, een hond, dat is je lieveling. Dus heb je gisteren of vandaag die hond gezien, bel de blauwe lijn. Hij noemt Billy. Jawel. De volgende. Ja, op 16-jarige leeftijd is hij in een bak gevlogen omdat hij, ja, mooie vellen van een Cadillac had gestolen. Er waren van $30,000 in die tijd. Veel geld. Hier is hij, Barry White, met Just the Way You Are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Johnny Mathis met Chances Are, 1957, jawel. Nu een jaartje jonger, 1958. Hier is Lena Horne met At Long Last Love.

Johnny Preston met Running Bear. En dit ging niet over een beer die aan het lopen was, maar dat was wel een liefdesverhaaltje van een Indiaan die Running Bear noemde. En aan de overkant van het meer zag hij een mooie Indiaanse Little White Dove zitten. En hij kon er niet bij, want hij kon niet zwemmen. Jawel, jawel. De accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem geeft een concert onder de

When I Fall in Love, ook door zoveel gecoverd. Maar dit was Rick Astley. En misschien, in augustus zenden wij de top 1000 uit. Het volgende is misschien eentje voor er mee in te zetten. Maar ik denk wel dat er maar gaat instaan. Hier is Roger Whittaker met The Last Farewell.

0: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Zondag is het weer zover. Dan is Sinkse met een schoen gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
6: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
5: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

0: Een groep van bij ons, Ronnie Sego en de Jokers met Concerto de Aranjuez. En we gaan even naar Italië met Jimmy Fontana en Il Mondo.
1: Messa a mezzogiorno con Frankie, sulla vostra Radio Minerva.

Petula Clark met Call Me. En dat kan een mensen 03-219-1727. En dan kom je bij mijn vrouwtje Monique uit. Heb je vragen? Wil je lid worden? Of voor iets anders? Bel gerust. Wat denk je van wat popcorn? Paul Anka met Dance on Little Girl. Maar we beginnen eerst met Cliff Richard en Angel.

Straks meer van dit tussen 8 en 9 Popcorn City met Jan van Dijk. We gaan het eerste uurtje afsluiten met Yannick Bovie en My Cherie Amour. Tot na het tijd zijn van 3 uur. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Jumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh, man, het dikke teesten leeg.
8: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
9: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
10: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
11: Let's go, bitches!
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
13: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
12: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
15: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
14: Eerder deze week riepen spoedartsen in Antwerpen nog op voor een verbod op deelsteps 's nachts. In Sint-Jans Molenbeek in Brussel heeft een man geprobeerd om een overval te plegen. Het gebeurde gisteravond, maar het raakt nu pas bekend. De man viseerde een kruidenierszaak. Hij had onder meer een kalasjnikov bij. De man werd opgepakt. Het onderzoek loopt. In het Verenigd Koninkrijk roept de politie slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. En ook ooggetuigen worden gevraagd om hun verhaal te doen. Bedoeling is om de voormalige prins voor de rechter te slepen. Gisteren raakte bekend dat er een nieuw onderzoek loopt naar Andrew voor zedenfeiten. Eerder kwam hij ook al in opspraak voor zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
5: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
16: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: We gaan het tweede deel van de middagmatinée in met dezelfde warme toon en tijdloze melodieën.

A Summer Place, Percy Fate. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en Monique live vanop het Sint-Anneke. En een zonnig Sint-Anneke, jawel. En alles ziet er toch anders uit als de zon schijnt, nietwaar? Hier is André van Duin.

Can't Take My Eyes Off You, Engelbert Humperdinck. En deze man gaan we ook wel een paar keren terug horen in onze Radio Minerva Top 1000. Want in augustus, mensen, zenden we hem terug uit. Een hele week lang hoor je dan favorieten gekozen door jullie, door onze luisteraars. Ook jij kan je stem al laten gelden vanaf nu. En je gaat even naar onze website, alleen nog via de website. Ga naar de website www.radiominerva.be. Zie er staan top 1000, klik erop, het wijst zijn eigen zelf uit. En je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus je kunt geen 7 keer op Engelbert Humperdinck stemmen met Can't Take My Eyes Off You. Nee, nee. Maar misschien de deze, Frankie Lane met High Noon voor de top 1000.

The Naughty Lady of Shadow Lane. De Amos Brothers, 1954. En nu eentje uit 1953. Jawel, zo oud is het liedje al. Dee Martin met That's Amore.

We gingen even naar onze noorderburen met André Hazes en Volare. Ik kan nog even afroepen, gisterenmiddag omgeving Berchemstation. In het park is er een hond ontsnapt, een Australische border collie. De noemt Billy. Hij is nogal schuchter. Hij ziet er wit met karamelbruine flik uit. Heeft een blauw oog en een bruin oog. Als je deze hond ziet, bel naar de blauwe lijn, mensen. Ja, jawel. Het baasje zal jullie eeuwig dankbaar zijn. Dus als je Billy moest zien, belt naar de blauwe lijn. En even terug naar bij ons met Frank Galan voor de liefde van een vrouw.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zondag is het weer zover. Dan is het zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manhorst weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel
8: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
7: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed taart zijn, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, de echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

And I Love You So, dat was de United Studio Orchestra. En van onze volgende zanger, ja, de bank met zijn naam, staat hier van voor aan onze studio nog. Jawel, jarenlang presentator geweest bij ons. Ik heb het over Stefke Fabri. Hier is hij met Maar Schoon aan het Warpen.

stad. Voordat ze van hun dialect zeggen, het is plat. Het woord Tjintjans plan kan niemand imiteren. Je moet eens horen, als vreemde dat proberen. En ook al lopen wij niet altijd in het gareel. Als het erop aankomt, dan trekken wij.

bedankt, zin van troeres. Lot maar toch blijven waar ik zin en wat ik was. Antwerpen neer, zo zin ik geboren. Als ik doorweg zin, dan loop ik verloren. Och lieve God, ik zin een stukje van die stad. Word dat ze spreken van

Gott bedankt, ik ben van het gewas. Laat maar toch blijven waar ik ben en wat ik was. Antwerpen er, zo ben ik geboren. Als ik doorweg ben,

En aan de jonge mensen vraag ik alsjeblieft, zorg dat ons Antwerpen zijn charme nooit verliert. Want het is de jeugd die in de toekomst zal bepalen dat wij door boven geen affronten zullen halen. Beste senioren, doe lekker ik en ze content. Blijft altijd hier en profiteert van elk moment. En komt een dag van mijn laatste ogenblik, ik hoop dat ik dan tijd krijg om te zeggen mijn sneek. Och lieve God, bedankt zijn van het gras. Laat mij toch blijven waar ik zin en waar

0: Jawel, When You're Smiling, Frank Sinatra, was eentje uit 1950. Jawel, en het klinkt zo bekend in de oren. En nu vroeger, als je een brief schreef, op het einde zo van, oh, ik ben nog iets vergeten, PS, en dan kon je nog iets schrijven. Hier zijn de Hilltoppers met PS, I Love You.
1: Dear

De Hilltoppers, jawel, beste luisteraars. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor te luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie en van Monique. Ik ga hier alles in gereedheid stellen dat wij rechtstreeks naar Spanje kunnen. Naar de hut van Van Put met Lou van Put. En daarachter tussen 6 en 8 de Groene Club met Rudy van Brussel. Jawel, volgende week ben ik er niet. Dan neemt Hubert twee uurtjes over met de Muziekacademie 2.0. Ik zou zeggen, geniet nog van het goede weer en van het verlengd weekend voor sommigen. Jawel. En wij gaan eruit met Thank You for the Music van ABBA. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Wat zou het leven saai zijn zonder muziek? Tot binnen 14 dagen. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond.
5: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
4: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon, dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb van ons maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
11: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodie van mij, hè?
14: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
15: Welkom,
18: welkom, welkom.
15: Dit is de hut van Van Putten.
19: Van Putten.

Kant van de radio. Het is zaterdag 23 mei alweer 2026. En hier zijn we met de zaterdagaflevering van de Hut van Van Put tot 6 uur. Ja, Frankie, die is de deur uit. En wij gaan de deur openzetten van de Hut tot en met 6 uur tot aan de Q&A Club. En we zitten in goed gezelschap vandaag, want we hebben weer pakken platen kunnen nemen uit die grote archieven. We begonnen met Andrew Gold in Never Let Her Slip Away uit 1978. En 10 jaar eerder stond dit in de hitparade. Esther en Abi Ofarim, Cinderella Rockefeller.

Je hoeft natuurlijk niet rijk te zijn om gelukkig te kunnen zijn. Neem mij als voorbeeld, par exemple. Because I've got no money, honey. Er zijn er natuurlijk die wel meer geld hebben. En geld hebben verdiend met plaatjes maken over geld. Roger Whittaker en If I Were a Rich Man verkocht zomaar eventjes 55 miljoen platen. Ja, ik wil er wel een stukje van hebben, maar ik vrees dat ik niks ga krijgen. Buiten een beetje money dan, van Barrett Strong. Maar dat is dan voor na Roger Whittaker.

kan stelen of niet erft, zal moet blijven werken totdat hij sterft. Ja, dan zijn we er natuurlijk weer met die centjes die we moeten tellen. Money van Barrett Strong. Louis Neefs, die heeft het helemaal anders bekeken. 2 voetjes op de grond in de tijd, het leven is zijn geld waard.

Blijven ademen van put en zwijgen over centen die je toch nooit gaat bezitten. Dan kan je beter je fantasie laten werken en nu en dan helemaal meegaan met de muziek. De film, ja, de film James Bond. Een hele reeks films en altijd even spannend vond ik in de tijd. Die muziek, die laat ik op u los. En daarachter een zekere Vinnie Monte en It's the End. Dat is dan hetgene dat altijd verschijnt op het einde van de film.

0: Galaxy.
1: Een dansbaar plaatje dat je ook zou kunnen horen in Popcorn City of tal van andere programma's bij Minerva waar popcorn wordt ingedraaid. Vinnie Monte. En dan ga je kijken in je eigen muziekcollectie en dan kom je er een tegen die je er kan tegenplakken. Gewoon non-stop na elkaar blijven jiven. Jimmy Beaumont en Never Say Goodbye.

Op zaterdag hebben we twee items klaar zitten in de hut van Van Put. In deel 2 is het een driepak van de Red Pack. En in deel 1, net zoals op vrijdag, hebben wij drie platen uit één jaartal. We gaan vandaag naar 1970. Dat doen we met de Soulful Dynamics, Rotation en Michel Delpech.

stond bij ons de radio ook al op Thuis bij Mama en Papa 1970. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics, Ratatatata van Rotation en dat het hele mooie White is White van Michel Delpech. En crooners, ja, à volonté normaal hier op dit radiostation. We doen er dus zeker aan mee, aan de crooners. Once in a while, hier is Nat King Cole.

We gaan een keertje zorgen voor de cultuurfysiek van onze luisteraars. Dat wil zeggen dat je mag bewegen, maar je moet niet. Als je plaats hebt in de living, dan doe je daar. En anders zet je de radio maar een beetje harder en ga je op het terras dansen. Want dansen, dat is de regel van Roy Orbison. You're my baby. En daar achter de overbekende Sam Butera en de Smooth Operator.

0: Franse gas.
1: We gaan nog eens een keertje terug naar bij ons hier, naar Vlaanderen. Een Vlaamse klassieker. Marva op de radio. Goed, ga maar dichter zitten en geniet mee samen met ons hier.

En dan zijn we toegekomen aan het nieuws van 5 uur zometeen. We hebben natuurlijk nog een finale klaarliggen van een aantal nummers die we graag laten horen. Alles hangt een beetje af van de hoeveelheid, ja, informatieve informatie. Of moet ik zeggen, commerciële informatie. Dat klinkt altijd stukken beter. Eén plaat gaan jullie zeker al krijgen. En dat is Trini Lopez met heel veel liefde. Tot zometeen in deel 2 in de hut van Van Put.

0: bij Soetens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten, in verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
4: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
3: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
5: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was, een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
3: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Vir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar, dat melden Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cat Julie Van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
9: Ik ben weer een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze sloten een beest in bed, maar juist.
10: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Sommige spelletjes speel je niet meer op latere leeftijd. Maar de Game of Love, die is altijd van toepassing. Eender welke leeftijd je hebt, je kan altijd verliefd worden. Je hoorde Wayne Fontana en de Mindbenders als eerste plaat in deel 2. Welkom jullie daar aan de andere kant van de radio. Tot 6 uur, tot aan de Groene Club van Puttemans nog op de radio met Sandy Shaw. En die kennen we natuurlijk nog van Puppet on a String, maar dat meisje maakte natuurlijk ook nog andere platen.

Zelfde tempo als Puppet on a String. En je hoorde ook een beetje de invloed van die plaat van Sandy Shaw in Think It All Over. En te veel nadenken, dat bezorgt je hoofdpijn. En als je hoofdpijn hebt, ja, dan begint dat zagemeel te veel te werken in je bovenkamer. En van waar komt dat zagemeel? Inderdaad, van de

Caravan en Blackbird en Beautiful Ohio van Ted Heath en zijn hele orkest kon je beluisteren de afgelopen minuten. En dan zijn er de eendagsvliegen. Dan heb ik het over mensen die platen maken en maar één hit scoren. Tom Waas met Dos Cervezas, dat was daar een mooi voorbeeld van. Natuurlijk is Tom Waas geen eendagsvlieg, want je ziet hem nog altijd bijna alle dagen op televisie. Maar wisten jullie dat hij ook een opvolger heeft ingezongen voor die Dos Cervezas? Nee? Luister dan maar eens mee.

0: Ja, wij zeggen altijd, op één been kan je niet staan. En Tom Waas die maakte ervan, één is geen. Het is plezant om nog een keertje terug te horen, maar nu mag die plaats voor 5 jaar terug in de stofmolen gaan zitten. Goed, de Hut van Verput op zaterdag. De klassiekers, en die mogen we natuurlijk nooit vergeten, want daarmee is dit radiostation ook groot geworden. De Andrew Sisters, ja, rum en Coca-Cola, dat kennen we natuurlijk. Liefst met een ijsblokje, maar kennen jullie de Rum Boogie al?
1: Oh, Harlem's got a brand new rhythm and it's burning up the day.

Een blokje oude kaas en dan een beetje rumbogie erbij, dat smaakt. De Carpenters die waren ook van de partij met Only Yesterday. En over oude kaas gesproken, dan moet ik altijd denken aan Rudy van Brussel. Niet dat Rudy een beetje lijkt op oude kaas, maar hij heeft dat soms wel eens een keertje bij om te kunnen smikken en smakkelen tijdens zijn programma. Dat tezamen met een glaasje rode wijn. Rosé-wijn eigenlijk, moet ik zeggen, want rode wijn drinkt hij niet, enkel rosé. Terug naar de muziek, Guus Clark in It Had To Be You.

0: Tijd voor het laatste item in de hut van Van Putten op deze zaterdag. Een driepak van de Rat Pack. Frank Sinatra met I Guess I'll Have to Change My Plan. Dean Martin en Besame Mucho. Ja, kussen kan je nooit te veel. En we beginnen met Sammy Davis en Not For Me. Of toch?
1: Een driepak van de Rat Pack.

Debak van de Raadspraak. Volgende week vrijdag hebben we weer drie platen bij van die mannen. En een van de andere vaste gasten in het programma is de King of Rock'n'Roll. Elvis de Pelvis Presley. Vandaag met The Girl of My Life.

ben dan altijd wel bezig over de Kuna Club van Willy van Brussel, maar er zijn natuurlijk nog andere programma's op zaterdag, waaronder Popcorn City met Jan van Dijk. En we kunnen beter reclame maken met een plaatje op te zetten dan te zeggen dat zijn programma berengoed is. Want klank doet meer dan woorden. Eden Kanen, Well I Ask You, en Christine Quaid, and In the Middle of the Floor.

ene heeft altijd heel veel te vertellen en de andere die heeft er geen woorden voor. Maar hoe je het ook draait of keert, muziek komt altijd terug bij Radio Minerval. Ook eentje uit de grote archieven, afdeling Vlaanderen. Mama's jasje en zonder verhaal.

tijd om in te pakken, want een ander staat hier al uit te pakken. Dat wil zeggen, ik pak in Spanje en Rudy pakt uit in de studio op het Sint-Tannekestrand voor zijn Kroenenclub te presenteren. Ik vond het een hele eer en heel plezant om bij jullie te zijn en ik wil alvast een afspraak maken voor volgende week vrijdag 29 mei samen met Carl. Dan gaan we koken in de studio van Minerval. De finale starten we vandaag met Boys to Men en The End of the Road. Nog veel plezier, prettig weekend.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar het is al te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
8: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
13: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
12: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
14: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
12: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobokken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
16: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
17: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
17: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
20: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
19: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
20: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
19: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
19: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431
21: 31 31. Aha, aha, aha. Minerva.
22: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een zeer goede avond. Welkom in de Kroenenclub met Rudy van Brussel en we zijn uiteraard live. Ik wou nog even Lou van Putten bedanken voor de afgelopen 2 uurtjes. En ja hoor, hij heeft gelijk, want er zijn nog vanavond, nog verschillende programma's zoals... Daar ga ik meteen terug op komen met Jan van Dijk uiteraard en nog andere collega's. We hoorden net Ella Fitzgerald met Imagine My Frustration. Ik ben helemaal niet gefrustreerd, maar ik ben blij dat ik hier programma mag komen maken. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroenenclub.

0: Blues, dat past enorm goed. Evil Gull Blues van Judith Owen. En eigenlijk wou ik zeggen, na 8 uur de Popcorn City met Jan van Dijk. Maar ik kwam er toen even niet op. Maar dat is allemaal goed gekomen. We gaan onze eerste van de Kroonerpack spelen. En dat is eentje van Frank Sinatra, For the Good Times.
1: Frank Sinatra is hier kind aan huis, de Kroener Club.

deep breath. Pick yourself up. Dust yourself off.

Daarmee is ook de vorige plaat de spits afgebeten met de kroonerpack van Frank Sinatra voor The Good Times en dan Gregory Porter. Pick yourself up. Dat ga ik zeker niet doen, maar straks laat ik me wel oppikken door de waterbus die me veilig naar huis kan brengen.

heb dat als kind ooit geprobeerd om op een mondharmonica te spelen, maar dat ging niet goed, want ja, dat trilde gewoon tegen mijn lippen en kreeg er volledig geen noot uit. Worden het Toots Tielemans, Sweet Georgia Brown. Hello.

0: aparte versie van New York, New York. We kennen het vooral van Frank Sinatra en vele andere artiesten die dat gezongen hebben. Maar deze was van Jeff Cassaro.
1: Devin Hunkstel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolk pak, hè. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws.

0: Als je nu een Delhaize 4 4-packs koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva triple and support the radio.
2: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel...
3: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
2: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, de nechte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
4: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

Ze heeft duidelijk de boodschap begrepen, beter gezegd, met Margie van een nummer van Lou Rawls. Ons volgende is eentje van Nancy Wilson met Spinning Wheel. En eerlijk gezegd, die van Shirley Bassey, die hoor ik ook heel graag, want zij brengt dat ook op een hele originele manier. Maar die krijg je te horen. Nou, Nancy Wilson krijg je Shirley Bassey met een heel ander nummer.

0: telkens als ik deze dame hoor zingen, Dame Shirley Bassey, dan krijg ik gewoon kippenvel van haar mooie stem en muziek uiteraard. I am what I am. En we gaan verder met Matt Dusk. En ja hoor, die heeft weer een nieuw nummer. Hij staat tegenwoordig helemaal niet stil. Hij gaat tegen 200 km per uur, zou ik maar zeggen. Hij brengt deze nummer nu uit, The One Who's Running the Show. En dat is hij blijkbaar wel. Want al zijn shows, die zijn gewoon uitverkocht. Jammer genoeg krijg ik hem nog niet hier in België. Maar ik probeer er alles aan te doen om dat eens te doen lukken.
1: Hey, it's Matt Dusk, and you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

0: ga proberen de titel uit te spreken, maar goed, niet lachen als ik het verkeerd doe. Uma Canzone, dossier van Bebel Gilberto. En dat is eigenlijk redelijk vlotjes uitgekomen. We gaan verder en zij heeft meegedaan aan The Voice in Frankrijk enkele jaren geleden. Ondertussen, jawel, dan heb ik het over Hélène in Paris. La vie est belle. Het leven, dat kan zeker heel mooi zijn.
1: Omdat luisteraars belangrijk zijn, is Radio Minerva nu ook te ontvangen op DAB+.

Ja, als zij begint te zingen, dan begin je ook automatisch mee te lachen. Als ze begint te schaterlachen, zal ik maar zeggen. Deze was Hélène in Paris, La Vie est Belle. Onze eerste deel van de Krone Club, die zit er zo goed als op. We krijgen nog één nummer te horen van Gilles Lelouch en Sinclair. The Lady is a Tramp. En dan zijn we meteen terug in het tweede deel van de Krone Club.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters Meubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters Meubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters Meubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Vuurhout me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva van het Antwerpen.
5: Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
6: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
5: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft de HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren. Want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
7: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus een boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat die maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
5: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaans president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
8: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Daar heeft hij volledig gelijk in met Monroe. Let's start a party here and now. Dat was ook meteen de titel van deze plaat. Welkom in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. En uiteraard gaan we er nog een mooi uurtje eraan breiden, zoals ze zeggen, of breien op zijn Antwerps. Oké, mijn Antwerps is helemaal niet goed, maar dat gaan we even achterwege laten. Beter gezegd. We gaan een triootje doen samen met Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Ja hoor, die gaan samen een nummer brengen, Live at the Sands, opgenomen met Guys and Dolls. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.
2: What's playing at the Roxy? I'll tell you what's playing at the Roxy. A picture about a Minnesota man so in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi. That's what's playing at the Roxy.
3: What's in the Daily News? I'll tell you what's in the Daily News. Story about a guy who bought his wife a small ruby with what otherwise would have been his union dues. That's what's in the Daily News.
2: Watch it happen all over.

Een dikke applaus hebben ze zeker verdiend, deze trio. Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. met Guys and Dolls. En we gaan verder en dat is eigenlijk een beetje een test voor Dean Martin, Test of Time.

zeker de test doorstaan, Dean Martin. Dan blijft er nog ene te gaan, eentje van Sammy Davis Jr. Maar die krijgen jullie veel, een beetje later door, niet veel later, alleszins dit uur nog. Maar het komende twee nummers gaan we een nummer spelen van Michael Jackson. Niet met Michael Jackson, maar wel een nummer van hem. En de eerste is eentje van Lulu Sjoppert, beter gezegd, en ze gaat een nummer brengen van Thriller. Je zou denken, ja, Thriller, past dat wel hier in de Krone Club? Deze is wel gebracht in een jazzversie. En dan de tweede, eentje van Matt Dusk, The Way You Make Me Feel. Beide nummers van Michael Jackson.

0: twee nummers achter elkaar kregen we te horen. Een nummer van Michael Jackson, maar dan wel gezongen. De eerste door Lulu Joubert met Thriller in een jazzversie. En dan deze van Matt Dusk, The Way You Make Me Feel.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Hopelijk hebben jullie al een beetje kunnen genieten van de Groene Club. Onder andere deze van Sam Cooke, A Change Is Coming Home. Curtis Tigers is eentje van de volgende, Give Your Heart To Me. En die geef ik met alle plezier aan jullie, zodat jullie kunnen genieten van de muziek van Radio Minerva.

Op deze dag kunnen we niks anders doen dan glimlachen, smile. Darn, ja, smile van Sammy Davis Jr. En dat was ook meteen onze laatste van de Crooner Pack. Die hebben we dan allemaal gehad. Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. En mijn persoonlijke, uiteraard, is Matt Dusk. We gaan verder met Hugh Goldman, Can Be Bothered.

Toch heel mooi, deze nummer. Maar zo gaan we voort tot en met 8 uur. We gaan verder met Louis Prima en Kelly Smith met That Old Black Magic.

Ik blijf het wel indrukwekkend vinden hoe dat hij als profvoetballer eigenlijk kon zijn, naar een zanger is gegaan en succesvol, eerlijk gezegd. Dit was Julio Iglesias, Solamente Una Vez.

Tja, de moderne jazz noemen ze dat. Want jazz heb je ook in verschillende versies, zoals crooners. Want crooners kan je zeggen van de jaren 40, 50, Frank Sinatra en gaat zomaar door. Maar tegenwoordig heb je ook moderne crooners van deze tijd, zoals deze jazznummer van Peter Cinconetti, beter gezegd met Roll Along.

0: Zoals ik eerder zei, een moderne jazznummer zo. Deze van Stacey Kent met S. Enkele weken geleden kreeg ik een nummer doorgestuurd door Ivan Gelini. En dat was ook meteen zijn nieuwe single. Dat eigenlijk vorige week ook de snoepplaat was hier op Radio Minerva. Dan heb ik het over Daystar, Ivan Gelini samen met Beverly Ann.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Everybody is Talking, een nummer van Randy Crawford. Het is hoge tijd om afscheid te nemen en dat doen we samen met Ray Charles, met From the Heart. Met heel mijn hart, ja, zeg ik dankjewel om te luisteren, om te genieten van de muziek hier op Radio Minerva. En volgende week ben ik er terug, maar zo meteen de Popcorn City en dan nog een hele andere programmatie deze avond, waarvan jullie kunnen genieten. Graag tot volgende week.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
3: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist. We gaan dat uitvoeren.
2: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. In Portugal is het Franse koppel dat eerder deze week hun kinderen achterliet in een bos aangehouden. De moeder van 41 en de stiefvader van 55 worden verdacht van slag en verwondingen en mishandeling. Eerder deze week werden de twee jongetjes teruggevonden door een automobilist. Ze verblijven intussen tijdelijk bij een pleeggezin in Portugal. Later keren ze terug naar Frankrijk. En de Brit George Russell heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Montreal gewonnen. Russell reed van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor wereldkampioen Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Vanavond nog lang zonnig, koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft dat droog bij 23 graden.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: Op deze manier hoort een zaterdagavond te beginnen. Het startschot werd gegeven door Sam Turner, die in 1961 niet de allergrootste hit scoorde in de reguliere hitlijsten met deze Raincoat in the River. Maar in popcornkringen is dit puur goud.
1: Goedenavond.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Ik kom daar hier niet helemaal alleen, dan, hè?
4: Jan Papa van Dijk. Popcorn.

Yorkse grootmeester Teddy Venn met River Keep Moving, een pareltje uit 1962. En ook de zon was van de partij, want ze scheen recht in de ogen van Petula Clark met Le Soleil dans les yeux. Petula is inmiddels in de 90 en ze staat nog altijd op het podium. Ik ben ook al 65 en ik zit hier ook nog. We begonnen het blokje met een knipoog van Ginny Ornell uit 1963. Van haar draaiden we Dumbhead, maar het feit dat je naar Popcorn City luistert, maakt je alles behalve dat.

De Marques waren dat met het stomende Last Night uit 1961. Dat orgeltje blijft na al die jaren nog altijd in je hoofd zitten. Net ervoor hadden we de heren van de OJ's met Backstabbers uit 1972. En openen deden we met de Times en hun absolute feel-good klassieker Miss Grace uit 1974. De Times kwamen uit Philadelphia en ze wisten verdomd goed wat harmonie was.

En zelden klonk liefdesverdriet zo vlotjes als in I Was The One van Jamie Coe. Hij werd ontdekt door Bobby Darin en dat hoorde je eraan.

We hadden hem helemaal aan het begin van Popcorn City met Raincoat in the River. En door een onoplettendheid van mij bij de samenstelling van het programma is hij een tweede keer in de playlist geslopen. Maar ik ben zeker dat je mij dat niet kwalijk neemt, want Poor Dawn van Sammy Turner is ook berengoed. Voor Sammy Turner deden we het iets mysterieuzer met Kendrick Patrick en zijn ongrijpbare Beyond uit 1960. We kennen hem ook als Lord Creator, een man met Trinidiaanse roots die de popcorndansvloeren destijds in vuur en vlam zette. En helemaal vooraan zat de legendarische Archer Alexander met het breekbare Anna uit 1962. Zelfs de Beatles waren zo'n grote fan van Arthurke dat ze het nummer gecoverd hebben.

We blijven lekker swingen op de bloedmooie en zwoele versie van Spanish Harlem van Angie Moreno, die haar eigen unieke popcornstempel drukte op deze klassieker van Ben E. King. Net voor deze prachtplaat gingen we naar 1956 met nog een prachtplaat, Guy Mitchell, net geen 100, maar 99 Years in the Penitentiary. En ook Paul Anka deed zijn ding in Popcorn City met Dance Dance On Little Girl uit 1961.

Hele mannetjes, dat tollen niks waar smaken, hè? Waar zijn de beste in popcorn oldies? Popcorn City, Zuid is swingend met Jan van Dijk op Radio Minerva.

De vrouw met de meest indrukwekkende soulstem uit de jaren 60, Timmy Euro met What's a Matter Baby. Er was niemand die zo mooi harten kon breken als Timmy. Met de talenknobbel maakten we een Franstalig uitstapje met Sophie Pascal en Plus la même uit 1965, de Franse remake van He's My Little Devil van Ginny Arnell. De Fransen waren daar goed in en ze noemden dat de yeah-yeah-sound. En soms moeten mensen het niet ver gaan zoeken om iets goed te vinden. Aan het begin van het blokje vonden we pure klasse uit de platenkoffer van 1961, Billy Down en Look What I Found. Ik heb nog plaat nummer 20 uit de lijst klaar liggen en daarna mag ik opvullen tot aan de Van Dijk collectie, want die is er na 9 uur. Je kan ons mailen via popcorncity@telenet.be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. En de kust- en de recreatiedomeinen in ons land blikken tevreden terug op een geslaagde zonovergoten dag. In onder meer Oostende zaten de parkings overvol. Het recreatiedomein De Blaarmeers in Gent was dan weer gesloten voor niet-Gentenaars omdat het er zo druk was. En veel mensen zochten dan ook verkoeling in het water en dat deed deugd.
3: Het is heel frisjes, maar het is wel heerlijk verfrissend voor dit warme weer.
4: Het is ideaal hier om even met de kindjes een beetje dat zomergevoel een beetje op te snuiven.
5: De zomer is formeel begonnen, alleen moet nog niet te veel naar de examens beginnen kijken, dan, want dan valt de pret eraf voor mij.
2: Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.

voormalige frontman van de Drifters met een plaat die geschreven werd door Billy Swan. Die zei waarschijnlijk, if you got a problem, don't care what it is, I can help. En hij schudde Lover Please uit zijn mouw voor Clyde McPatter. Pure topklasse uit 1962. Het popcornuurtje dat zit erop en je bent het ondertussen al gewoon. Het programma verandert dan, maar de presentator die blijft zitten.

weer is intussen al terug wat beter geworden en de temperaturen wat zachter. Ik heb de verwarming terug uitgezet en hopelijk kan dat nu tot oktober of zo. Zon en regen geven een regenboog en daar houden we van. Rainbow, I Love You and the New Inspiration uit 1970 met het geld van wafelenbakker Silvijtak die de plaat financierde. Net ervoor gingen we op de discotour met Tina Charles onder de vleugels van Bidou. De plaat kwam uit het hoogjaar van de disco, 1976. Dance Little Lady Dance, een track met zoveel energie dat ik er waarschijnlijk een whiplash aan overhoud. We hadden daar net al een regenboog, ik heb er nog eentje.

Af of Erika na 30 jaar nog altijd even enthousiast is met die publieke inspectie van haar voorgevel, want na 3 decennia gaat de zwaartekracht haar toch wel een beetje parten spelen en kan de gevel een beetje verzakken. Selavi dames, de heren worden er ook nooit schoner op, alleen ik. De heuveltjes van Erika en Bart, niet die van familie, maar wel die van Den Bossche, met net voor hem de Cimarrons en Over the Rainbow.

Het was de favoriete meidengroep van de toenmalige Britse prins, nu koning Charles, en 3 graden warmer, vandaar zijn zweetvoeten. Een koninklijk paleis vol camembertgeur. The 3 Degrees and the Year of Decision, met net ervoor I Don't Like Cricket, I Love It, 10cc en Dreadlock Holiday. Het vakantiegevoel begint stilaan op te borrelen, mijn surfplank ligt klaar.

Beach Boys daarnet met Surfing USA uit 1963, gevolgd door een prachtplaat uit mijn tienerjaren, de disco reggae band Black Slate met Sticksman. En een Sticksman is in Jamaica het synoniem voor een zakkenroller. Kijk dus even na of alles nog in je zakken zit, want de regering zit daar al meer dan genoeg in.

Willy Sommers uit 88 met Azzurro, de blauwe lucht en de Italiaanse zon en een remake van Adriano Celentano. Die had de coolness, maar Willy had het betere witte kostuum. We gingen ook weer even naar de discotheek in 1976 met een prachtplaat van Alan Jeffers, zijn enige Stop Still. De plaat is zo zeldzaam dat de kans groter is dat je de lotto wint dan dat je dit op een andere zender gaat horen.

Cat Stevens uit 1970 met My Lady Darbanville. Why do you sleep so still? Het is ook nooit goed. Stel je voor dat ze snurkte en scheten liet. Hij schreef het voor zijn ex-lief en fotomodel Patty Darbanville alsof ze dood was, terwijl ze in werkelijkheid gewoon aan het feesten was in New York. Net ervoor de nightshift van de Commodores, maar dan in de reggae-versie van Winston Groovy. En daarin zat iets meer wiet.

tegenkomen een taxichauffeur met liefdesverdriet die heel zijn levensverhaal vertelt aan de dispatching, terwijl je zelf moet meeluisteren. Het is een beetje zoals Facebook, maar dan in een vuile Austin Cambridge met een ronkende dieselmotor. Car 67 met Driver 67 uit 79. Ondertussen zie ik de eindmetal. Voor mij kan het weekend nu ook echt beginnen. Na 10 uur gaan we 2 uur genieten van de Gouden Jukebox en van Mark Uitenhoven. Ik niet, want ik ga naar de Muze.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Nanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het gaat om een loods van 500 vierkante meter. 2 miljoen karton lag daarin opgeslagen. Nu, het voordeel met karton, dat is, het is wel heel brandbaar, maar het is niet giftig. Dus voor de omgeving is er geen gevaar. En als we het dan gaan hebben over de oorzaak, die is op dit moment nog niet bekend. Er werd in ieder geval niet gewerkt vandaag in die loods.
2: Ook van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog steeds vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Je hoort kapitein Lucas Goofs.
4: Beetje ongeloof en heel veel vreugde. Ik denk dat we alles wat tegen zat de laatste 3 jaar vandaag hebben meegekregen. Ik denk dat we met deze groep iets fantastisch hebben neergezet in de play-offs. En dat we gewoon hiervan moeten genieten en volgend jaar vol aan de bak.
2: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
1: De jukebox. We play your favorite oldies. Jukebox Code.
5: Radio Minerva is er elke dag 24 uur op 24. Daarom deze Jukebox Code Special Day and Night van 10 tot middernacht.

difference today.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. De hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont kregen de prijs voor beste acteur. De Brusselse Virginie Efira won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Soudain. En de Frans-Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. De Franse Formule 1-legende Alain Prost is het slachtoffer van een gewelddadige overval bij hem thuis in Zwitserland. Het gebeurde dinsdag, maar raakt nu pas bekend. Verschillende inbrekers drongen zijn huis binnen. Prost kreeg enkele klappen en raakte gewond aan zijn hoofd. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de daders. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal. Genk won van OHA Leuven met 0-2 en profiteert zo van de nederlaag van Standaar dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1. Standaar verloor dus met 0-2 van Charleroi. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. En in Duitsland heeft Vincent Kompany met zijn club Bayern München de beker gewonnen. Bayern won van Stuttgart met 3-0 na 3 doelpunten van Harry Kane. Eerder dit jaar won Kompany ook al de titel met Bayern. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
3: Opnieuw welkom bij onze Jukebox Gold Special, Day and Night. We blijven bij u tot middernacht.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Donald Trump is hoopvol over een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat schrijft hij op zijn sociale media-platform Truth Social. Volgens Trump is het akkoord rond en worden nu de laatste punten besproken. Het gaat dan onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. Meer details zijn er niet. Iran heeft ook nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journalist Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
3: Lucas Dont heeft duidelijk een neus voor talent, want ook de hoofdrolspeler van zijn eerste film Girl, Victor Polster, won hier in Cannes al de prijs voor beste acteur. Ook de Belgische actrice Virginie Efira heeft de prijs voor beste actrice gewonnen. En de Belgisch-Franse film Notre Salut heeft de prijs voor beste scenario gewonnen.
2: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Munju voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaard dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En verder won Antwerpen met 2-0 van Westerlo. Vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.